As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

iemand al gewonder wat met die aliens gebeur? Of hulle ergens dopvat en ook hulle rolle skeur? Een sigaret is sterk daar, of rook hulle dalk net herbs? Gebruik hulle een fluitjie of een microchip met verbs?

Spoiler Rock sain ennustajina. Metal Passi Idea. Og fulle fear. Asia Tumbo Mos Platfia. Etlo Gymnasiums. In Spieren van Metal. Rijl ook naar Drivings. Zet ook meisjes op die paal.

gezild of zoveel oud. Hij schreef zijn naam met plooien en jouw gezicht.

of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid. Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861 061 061 of vir meer besonderhede op ons beserings aan diensoplossings. Stuur een e-post aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: You're tuned to Jukebox Gems with your host, Doran, the curator of the classics, right here on Laystad FM. Journey and a song called Faithfully. Journey delivered one of the rock's greatest love songs with a song written by keyboardist Jonathan Cain. The song reflected the loneliness of life on the road. Though it only peaked at number 12 in the US, it became one of Journey's most cherished and enduring ballads. Before that, we had Tucko putting on the Ritz. Dutch singer gave Irving Berlin's classic a stylish synth pop makeover, which did quite well on the chart. Tracked reached number 5 on the Billboard Hot 100, became one of the quirkiest hits of the MTV era. Jy's ingeskakel saam met Doran, the curator of the classics and jukebox gems, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, daar het hier dit. Speedico.
1: Jy luister na Darren op Luister FM.

Jij was beautiful, een Beaufort wees. En ik was zo verskrik en verskrikkelijk lief voor jou. En ik en jij het op grafte en op treinen, op Fort Verleijne. Ze achter iets gevrij en nou is jij en jouw man, both computer en een lust. Last winter, you tried to cut above your wrist, and now it's

was jouw woorden ook, terwijl jij menthol, sigaretten rook. En al I sweet, sweet enough for my set, terwijl je zweet, zweet mijn arms leidt. En die precieze woorden, dat precies

herinneren wat waar ik zang. Als je nachten ekken, jij die melk erin aan en aan die nachten breidt tot aan. Van die breakfast, white run, die gang voorbij. Dit was mijn wake up call, mijn lief. Jij hebt geschreven, alsjeblieft. Lief voor mij, maar ik het gedroom, ons het een bouw.

0: Lekker vier in een rij daar zo. Christa Stein het om afgeskopt voor ons met Here's My Hand. Abba, The Day Before You Came, Karika Kersenkamp met Do You Speak English. En Douzie het voor ons gesing, O Rijpaard. Ek sien hier soos nog een paar boodskappe. Pietie sê vir my hier so, middag luister FM, ek wil net laat weet, ons is op pad vanaf J-Bay. Die pad lyk mooi, ga net nou een vierkie in dispatch aansteek. Ons wil ook net graag vir Eleanor van Staden, hulle is hallo sê, en baie liefde. Dit kom daar van Pam en van Pietie af. Nou, maar toe jylle mooi rij en geniet die vierkie as jylle by die huis kom, nee. Dan is hier so nog een boodskap wat gekom het van Beverly af, lyk het vir my. Sy sê vanmiddag, ek wil net vir my drie kleinkinders, CJ, Tian en Kylie. Sê, ouma is baie lief vir jylle. Nou, CJ, Tian en Kylie, ek hoop jylle hoor hierdie boodskap. En ouma Beverly sê, sy is baie, baie lief vir jylle. Hein van Jubertina sê ook my dankie Niels, my voet sit die heel tyd en tap. Dankie Hein, dit is ons nou maar precies hoe dit moet wees hier op die lekker luisterstasie. Nee, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, die tyd is 12 minuut oor 4 en jy kuier saam met my Niels Meyring Brits, hier op Nostalgies met Niels. Elke sondag tussen 3 en 6, net hier op jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za Zeta. Voor ons verder gaan met die Sondag Serenade, kom ons doen gauw hierdie ding.
1: Luister FM, weer.
0: Ons gaan loer gauw daar, wat maak jou weer vir môre maandag die 1 juni. Ek kan nie glo, dit is al juni nie. En ek skop af daar in Allewal Noord, jylle is morgen op 9.19, Bishu, 16, lekker warm, 29, Kraddock, jylle is morgen op 12.23, met so bykie bewolkheid, Oos Londen, jylle is 19.27, Fort Beaufort, ook Evans bewolk, 14.25, Graafrenet, precies die selfde story vir jylle, 14.25, Evans bewolk, Graamstad, jylle is morgen op 17 en 29, Evans bewolk, Mtata, jylle het morgen een mooi sonskyn dag, 12.25, Port Alfred, jylle is redelijk bewolk met 20 en een lekker warm 28. Port Elizabeth, hallo jylle. Ons is morgen op 18 en 26 en het is ook redelijk bewolk. Dan het ons vir Port St. John's 17 en, ach nee, as ek praat strooi. Port St. John's, jylle is morgen, ja, op 17 en 27, lekker sonnig. Queenstown, jylle is morgen op 9 en 22, Evans bewolk. Uit die nag in dispatch, jylle is morgen op 18, 27 en ook redelijk bewolk. En dan laastens ons vriende daar in Jeffreys Bay, morgen maandag die 1 juni, jylle is op 15 en 27.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willeroud Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
0: Nou ja, dit is ons is bezig met die Sondag Serenade, as jy nou eers ingeskakel is. Goeiemiddag. En ek vraag vanmiddag vir jou, wat een van hierdie volgende twee liedjies wil jy later in die program hoor? En kese nummer 1 is hierdie, hè?

0: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon net recht maken. Die heeft de vat aan mij.
1: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: zijn wonden in lek. Ja, je hebt recht geraakt, dat ze blij u op lek.
1: Heina!
0: Jij weer dan.

0: vrede.
1: En die hanen slee alleen de brug. En die bom schwadert die hanen terug. En 95 van Riebassin, ons wilde sterk. Suzy Bokmachine. Goed Frans van Rijdag ons lekker laat krijgen. En Mariba met slee nummer 6 kreeg.
2: Een schotrenner,
1: omdat de kiel worden zo.
2: Toet op een boek om, maar dat is niks om een zijn rok.
1: Ah,

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

reis. Vir jou is ons nie bang nie, ons krik nie vir een muis. Van die dam, politie het een papgooier, heel as jy een jetskier hak, moet jy al jou vlees deel met die reis van die dam, van oud tot jong, totdat die mense...

groegerechtskantore nie en lers oor verhore nie. Jou diepste, verste spore loop ook dood. Ek kan dit nie verduur nie, daar's geen saak en geen dossier nie. Nie een deur wat nog skarmeer nie, en die wete juist nie hier nie, word soos lood.

wat langzaam uitgekringen door mijn grenzen. Nog lokkend, maar afzijdig, zoals een ster.

tussen liefde en verwijt, tussen goed en tussen kwaad, tussen trouw en zelfs verraad.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.